0: Dus daar is heel veel voor te treffen. Horseback service.
1: Thank you for your back on the 18th.